kodat eni jono e tirlenda jahi e bendane ina va hojon hojonche va hehinsen hojon haslinchen.